0: The clock is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en de brood van ons leven van jou is uit Matthäus 9, vers 2, wo dat zegt. En hoort, ze brachten einen gelähmden Menschen aan, den ze op een bad drogen. Dis arme man had eine sehr schwere Krankheit. Hij wie gelähmt en had veel weideel. Dat schijnt zoals wanneer je weinig je rood deze man nicht geholpen had. De dokterie werd te die tijd ook niet zo ontwikkeld als van jou. De dokterie heeft van jou niet voor alle krankheden rood en hoeveel meer niet te die tijd. Voor deze arme man van Kapernaum werd dan werkelijk keine rood. Hij had keine hoopning, jemals gezond te worden. Dat schijnt zo keiner kon hem helpen. Wie weet nog wat de geschichte zich ändert als hij Jezus treffen deed. Voor Jezus zijn keine omstand ohne hoopning. Met Jezus is in jeder omstand voor de körper en voor de ziel hoopning en heilung. Lof dem Herrn. Hij helpt dus een arme kranke man durch een heilungswunder. Dis man verleidt Jezus met het wunder van een gezonde körper en ook een gezonde ziel. Deze lähmung is een zeer goed beispiel van wo lähmend de zind is. Van natuur zijn we alle ohne uitnom onder de vlucht van de zind. Dat kämpft doordurch, wils deze welt een rek van zind en diesternis geworden is. Alle die in deze welt nen geboren worden, komen onder de regierung van de herrschaften van deze diestere welt. Also wils wie van natuur zinder zijn, is de hemel voor ons niet op. In Openbarung 21:27 lees wie zo. Daar wordt nichts gemeinet oder aanreinet nengon, en ook keiner der schandhafte Dinge anrecht en liegendet. Also sei wie dat ons toestand is ganz ohne hoopning, jrozeste gelähmde man wir. Aber lof dem Herrn, als Gott seinen Sehen nur diese Eid schickt, dort wordt für dat Jesus allmählich wir, bracht hei vor dich. Sein Sehen, Jesus Christus, nimmt den Sinn von der ganzen Welt ab sich, so dass die Menschen ihren Sinn können verjäft werden. Von da an, als er am Kreuz auf Golgatha hängt, sind wir nicht mehr ohne Hoffnung. Wie dürfen nun bloß leben, dass so als Jesus am Kreuz sieht, nun alles vor dich gebracht ist. Das ist ein Dank, wo du dich in den Sinn verwickelt hast, oder wo weit du aufgefallen bist. Alles wat die doen moet, is je leven, dat Jezus de radung voor je gemerkt heeft en arm als heiland aannemen. Hij is die die van de zin raden deed en die vrij merkt. En Johannes 3:10 lees wie, God zijn leven voor deze wereld is zo groot dat hij zijn eindje zin geeft, dat al die aan arm je leven niet verloren gaan over dat eigen leven hebben. Daar is werkelijk bloos een hopeloze leeuw. Wenn du nicht nur Jesus kennst, wenn du nicht deine Sünden bekennen lässt, dann bist du wirklich ohne Hoffnung. Du musst wirklich nur Kirche fahren und gute Dinge tun, aber wenn deine Sünden durch Jesus sein Blut nicht vergeben sind, dann wird ein Tag der Himmelstür für dich zugeschlossen sein. Sterben ohne, dass die Sünden vergeben sind und ohne Frieden mit Gott ist eine hopplose Leere. Wenn du aber nur arm kennst, wat hij die aannemen krijgt en doet waar du bist. Op dat hebben we ons ganz sicher verloten. Lieve Tohira, hast du deze hoop niet?

0: de klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stund voor die en voor mij.

0: The Clock est roi.
1: Nu hier wie de korte ondag vom Radio de Wachwiesertum Fredmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.